0: D'être un peu patient.
1: Beste luisteraars van een WR-ring, helaas is er momenteel een technisch probleem. Onze technici streven ernaar en werken op volle snelheid om de fouten te verhelpen. Wij vragen u om een beetje geduld te hebben.